Bedankt en tot ziens. Je was een fijn publiek. Fantastisch. Dank u wel. De Mucho Gusto Band. Yes. Tot de volgende.

Het is met of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.